Nee, ja. Ja, hoor, je zat in de zoek naar de bier. Oh, sorry, maar dat is wel goed. Je zat er zo meestal epochal. Je ziet er even te snel, maar om het te kaarsen. Ah,